5:42 minuten ons erbij horen te zijn. Ons partij commercial, Sjonang. Ah, we, de Bina. Kunnen ons misschien regelen ons probleem aan techniek, hoor. Onne koos niet aan de andere woord. Nos lota... Nos lota será no noticia en tiki trempa, ok? Eso vos se puede comprender. Force majeure, force majeure. Pero a mí te trata de pasar tu noticia con mi tiki.

Maar je bent... Maar je bent maar eenmaal voor mij. Dus ik heb mijn... Ja, wat hij pijn, hoor. Dus het is zwaar te denken eigenlijk. Wat hij ook aanwendigt eigenlijk. Wat hij ook matrimonio voor wanta. Als je nog hoop, hoor. Dus bendición para todos. Todos son un gusto para el huwelijksbootje. Y hopi suerte. De vida, ¿no? Ok, no sé si que con The Cats. Me quiero mandar para María Vrolijk. María, una feliz noche para vos. Aquí está Scarlett Rivens.